0: Welkom! Dames en heren, wij presenteren u een verhaal van moord, hebzucht, corruptie, geweld, uitbuiting, overspel en verraad. Kortom,
1: alles wat ons zo dierbaar is. Dank u.